Now listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Ewa. Okochiribue. Ikanfu. Ale. Come on, listen. Okochiribue.

0: Ja,
1: waarom was die
0: familie maar manier?
1: Familie,
0: wat is dat? Moet je me beter? Akkoordru,
1: ben
0: precies wat je me wil.
1: Ik
0: ga zo'n orde. Ik ga